En Jolle Jesus, Tiba hunt van il ab, hunt van il oja hevant hunt placht och, het van il ab, hatsun aschisch Jesus. Hatsun het salach wil zach ne tuch kiach, en chila bosch halt ich, chinon. Hunakach tunklal, shinkayot kyakil tundle konghe oyak. Tuke kyakil ayen chi okslan, kyuke ke angeles kesamt, kop kiulanit pia, eshn kopitsenit nimbilshir.